0: in de koffie.
1: Matzebol,
0: Matze Bazzarini.
2: De filterfish.
1: Ah, kapfiltervisje voeti.
2: Pickle herring.
1: Ah, pickle herring voeti.
2: Laksoruti.
1: Oh, laksoruti.
3: Dunkin' bagel. Dunkin' bagel. Dunkin' bagel.
1: Splash
3: in the coffee.